Majitas is een glimlach en snare, lachend lig, maar met die diep Kaapse siel. En mens kan hom aanvoel amper, nee. Die weile er wil die is na, die breek breng ons iets besonders. Ek wil sê die koningin van Suid-Afrikaanse jazz. Dis hoe ek maar op die keer voel oor haar. Haar naam is Judith Sepuma met een lied wat nie net een dans is nie. Dis een gebed, een traan en een triomf.

0: Ye mi samo so ye kege ta ke mke wola me masika ma kayam koko ma ke koko ma ngumka e ke ka chang mhm ta ke mko prokhara ma atalam ta tau mhm ta kona ya mhm ta ke yuya ke wam kama mnichwa kala ta kwa katam ma e ka sa kayam ko prokhara ma ke atang dom kom kama mkona ya kwe ke chusisi ke atala tuwa ka ke mhm ke ka ke tam ma atang ka tama e ma tama e a Mustn't eh, money to our sick on the week, school, get back.
1: Mama, heb jij ongeluk geschakeld naar die postbank Blackheart?
2: Nog niet. Ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard. Hoe kom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Goldcard op uw werk.
2: Sis toch. Ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
1: Nee, mama. Doe dit eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: Zo wat heb ik nodig?
1: Net jou ID. Ga dan naar jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Oké. Je moet mij helpen om die naaste plek te krijgen.
1: Makkelijk. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Sky wat nu zie je pen niet om korte tijd wat te bekomen ja op niet om korte tijd gewoon om korte programma wil moest worden ga korte keer om korte maandag om korte tijd ja dat dat om 20 keer juli 2016 20 keer om korte tijd de klas die gaan om korte tijd programma om korte tijd om korte tijd programma kun je samen maandag met gemaakt dat we naar kwijt om dan met elkaar gaan we op een is dat we maandag gaan wat is ook al kwast met domaten en samen gissen die dat is ik wil gewoon gaan zien maar ik wil dat ga om korte tijd die dat is ik wil gewoon dat is gewoon dat is dat is gewoon ik kan ik am dat kwijt bij I'm going to go to the school. Mereka dapat kita ke dalam cek dia ke sekolah. Dia mahu duduk ke kisah kau sehingga dia duduk di tempat. Jadi, sama kita orang ada di dalam cek telekom pun sekarang tak kangen dalam cek kita agak gede.

Sedan Kyu Sakamoto met Sukiyaki. Volgende luister ons na Saori Yuki, wat gereeld die Barbara Streisand van Japan genoem word, met haar diep, sielvolle snit, long black hair.

Jy het geluister na Saori Yuki met Long Black Hair. Ons bly intussen in Japan vir nog een snit. 'N Traditionele kersie bloeisel volksliedjie en prachtig vertolk op die koto, Japanse nationale snaarinstrument. Hier is Hiroe Yonekawa met Sakura Sakura.

Dit dan Hirui Yanekawa se prachtige uitvoering van Sakura Sakura. Ons beweeg nou na China vir die mees sleurende instrumentale themalied uit die gewilde fantasie televisiereeks The Untamed. Dit word uitgevoer deur Cheng Yi en Ming Wang.

die rustige stem van Tong Li met The Beautiful Chinese Song. Ons sluit nou ons Chinese muzieklijs af met Teresa Teng, een van die meest invloedrijke ikone in die Aziatische popgeschiedenis. Sy vermaak jou nou met My Heart.

Bali Lounge met Angels of the Island. Nog muziek uit Bali volg nou met Gus Thea, een absolute maestro op die suling, die traditionele bamboesfluit uit daardie deel van die wereld. Hier is Gus nou met Hero.